42. 42. Whakaroa i te iarere iwa tekau ma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Ko ingai, te reo o te Aotearoa 4.